0: jezelf en je luistert naar Progcore Radio, de enige echte progrock en indie.
1: This is Progcore Radio, the only true prog rock